0: 是中枪了，还在抢救中吧？没事的，嫂子，别着急，一定会没事的。
1: 你一定会没事的，
2: 既然抢救贴下，
0: 一定会没事的。别担心，一定没事的。
3: 哎，医生出来了，
1: 伤口已经处理好了，但病人失血过多需要输血，医院血库告急。 抽我！
4: 抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！抽我！